0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: een van mijn gunstelingen, Jimmy Davis with Touch Me. It's a remake on the old classic, taking you to 15 minutes past 5. Ek hoop jy het al reeds gechaila, indien nie, hoop ek jy krijg daar 15 minute overtime, tenminste. As jy nou net ingeskakel het, welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem. Vandag is ek nie alleen in die atelier nie, een van ons omroepers, wel onze trainees, Wouter de Wet met my in die atelier. Wouter, goeiemiddag, weer eens.
1: Weer eens, goeiemiddag, Jan Willem. Lekker om saam die Amper die laaste uur, maar hierdie uur het ook al reeds 15 minute in of so.
0: Ja, hierdie uur het ook al reeds amper gesneuvel. Okay. Ek is blij dat ek nie alleen is die Wouter. Ek gaan vir jou sê hoekom, want partykeer my musiekkennis, kyk, dit laat my soms in die steek, maar soms is ek ook baie trots daarop. Maar ek gaan altyd in hierdie segment, in name that jam, gaan ek altyd sê, 2 is beter as 1. So ek hoop jou musiekkennis is goed.
1: Ons
0: gaan uitvind vanmiddag. Ok, welkom, ons vind uit met die heel eerste uitdaging, Name That Jam. Wouter, vir jou wat nou spinte niet is op die program, Name That Jam is die luisteraarse geleentheid om vir ons wat omroepers is en ons wat hier achter die microfoon sit en so 3 ure lang songs aankondig en maak asof ons weet waarvan ons praat, bietjie uitgedaag word, die Real McCoy om te sien waar lê ons musiekkennis nou eindelijk. Want ek gaan vir jou sê, die Helderbergse musiekkennis is nie om meer sommer net so vlak te kyk nie. Die heel eerste ene kom vanaf om Hans, ouder gewoonte, kom ons luister.
2: Goeiemiddag, Jan Willem Omaas.
0: Hallo.
2: Jo, wat een mooi dag, nee. So praat ek, hoop jy het een wonderlike naweek achter die herig.
0: Dankie, oom.
2: Lekker uitgerust, les van die nieuwe week. En, les van nieuwe kopkrappers.
0: Natuurlijk.
2: Een liedje van Opus.
0: Yes.
2: Die liedje is Life is Life.
0: Oh.
2: Ken jy dit? Lekker dag vir jou en dankie vir jou program, my oma.
0: Dankie, oom. Alright, nou Wouter, volgende doen ons een background check en dan speel ons een klein snippet daarvan om uit te vind of ons hom ken, maar voordat ons die background check doen, ken jy die song?
1: Ja, nee, daar is ek denk ek ken hem net die een liekie van, ek denk een van die, nie sê One Night Wonder groepe nie, maar
0: yes.
1: Ken hom.
0: Verseker, Opus, Life is Life, kyk, ek hoef nie eers die background check op hom te doen om achter te kom of ek hom ken of nie. Ek het wel nie geweet dat hy in 1984 vrygestel is vanaf die album Life is Life nie, maar indien jy nie weet nie, hy gaan so.